0: een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de supporters van Utrecht. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog, het klaart steeds verder op en het koelt flink af naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek,

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de Utrecht supporters. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht af naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. En uiteindelijk dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Moskou zijn gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan zondag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde zaterdag eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar die hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis, toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water gaat en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent na het ongeluk te wensen overliet. Stavros Floros eist $100 miljoen schadevergoeding. Het weer, het is droog en goed opgeklaard. Daardoor is het wel ook behoorlijk afgekoeld. 7 tot 11 graden is het momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. En dan wordt het uiteindelijk 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

Elke werkdag van 's avonds 12 tot de volgende ochtend 6 uur. Non-stop muziek op je favoriete streekradio.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd bij uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt nu dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking. Sisu Bergs, de Nederlander, won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender. Die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Géa. Het weer, het is droog en flink opgeklaard. Het is 7 tot 11 graden momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. Het wordt dan uiteindelijk 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Elke werkdag van 's avonds 12 tot de volgende ochtend 6 uur. Non-stop muziek op je favoriete streekradio.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt nu dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking. Sisu Bergs, de Nederlander, won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender. Die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Gea. Het weer, het is droog en flink opgeklaard. Het is 7 tot 11 graden momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. Het wordt dan uiteindelijk 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau-vulkaan heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. Een man van 22 die gewond raakte tijdens de opnames van de Griekse versie van Expeditie Robinson eist een schadevergoeding van $100 miljoen. De Griek zegt dat de producenten zijn veiligheid niet genoeg hebben gewaarborgd toen hij ging speervissen ten tijde van de tv-opnames. Zijn been moest geamputeerd worden nadat hij werd overvaren door een toeristenboot. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. Na een flinke beuk van PSV-aanvaller Van Bommel ontstond een opstootje. Er werden meerdere spelers met een gele kaart bestraft. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen SC Utrecht en Go Ahead Eagles werd twee keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. En Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Schaken. En hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, de dag begint koel met tussen de 7 tot 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan later vandaag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Egypte zijn 11 mensen ter dood veroordeeld voor drugshandel. Een van hen is een televisiepresentatrice die een misdaadprogramma presenteerde. Daarin interviewde ze onder andere criminelen. Volgens Egyptische media hoorden ze bij een criminele bende die drugs maakten en verkochten. Er is meer dan 750 kilo aan verdovende middelen en grondstoffen gevonden bij de bende. Ook zijn er vuurwapens in beslag genomen. De presentatrice ontkent dat ze bij de bende hoort. Ze gaat in beroep tegen de doodstraf. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. En Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde van de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking, Sisu Bergs. De Nederlander won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender. Die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Het weer. De dag begint koel met tussen de 7 en 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt, met ook af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Je luistert naar De Verrekijker, een programma voor vooral jong, maar ook voor oud. Hallo jongens en meisjes. Wat leuk dat je weer luistert naar De Verrekijker. We zitten alweer in de maand september. Het nieuwe seizoen is weer begonnen. Een nieuw seizoen op school. Velen van jullie zijn afgelopen maandag weer voor het eerst naar school gegaan. Ik ben wel heel erg benieuwd hoe dat voor je was. Naar hopelijk een heerlijke zomervakantie te hebben gehad. En ook hier bij De Verrekijker starten we weer met een nieuw seizoen. We gaan zoals altijd weer een Bijbelverhaal met elkaar bespreken en een nieuw thema. Maar daar zo direct meer over. Laten we eerst luisteren naar het komende lied. En ik zou zeggen, ga er lekker voor zitten. Hier komt het eerste lied.

Ja, jongens en meisjes, ik had al gezegd, ook bij de verrekijker gaan we een nieuw seizoen in en een nieuw thema bespreken. We gaan met elkaar de komende weken kijken naar de gelijkenissen van Jezus. Wat is eigenlijk een gelijkenis? Een gelijkenis is een kort verhaal uit het alledaagse leven waarmee Jezus zijn verhalen vertelde aan de discipelen, aan zijn leerlingen, om hun een diepere waarheid uit te leggen. Misschien klinkt dat een beetje moeilijk. Een gelijkenis. Jezus wilde ze iets vertellen over het koninkrijk van God. Maar dat was soms best lastig voor de mensen om te begrijpen. En Jezus vertelde het zo dat hij situaties uit het leven, uit het gewone leven, ging vertellen, zodat de mensen het beter konden begrijpen. Verhalen over boeren, over schapen, over dus dingen van de natuur, van het dagelijks leven. Maar deze verhalen hadden een dubbele laag. Ze hadden een dubbele betekenis. Dus het ging niet alleen maar zomaar over schapen of over een jongen die wegliep van zijn vader. Maar er zat een les achter die met een grotere betekenis, een belangrijke betekenis. Het vertelt ons, die verhalen vertellen ons, hoe Gods koninkrijk werkt en hoe wij als mensen met God in zijn koninkrijk, maar hier op aarde mogen leven. Waarom vertelde Jezus deze gelijkenissen dan? Hij wilde dus de mensen aan het denken zetten en niet zomaar een kant-en-klaar verhaal vertellen van, nou, zo is het, maar dat ze er dieper over na zouden denken. En eigenlijk was het om geheimen van Gods koninkrijk, dat mensen nieuwsgierig werden en er dieper over na zouden gaan denken, om zo in een relatie met God, de Hemelse Vader, te komen. Maar ook voor mensen die juist ongeïnteresseerd waren die gelijkenissen. Want de evangeliën, de verhalen die Jezus vertelde, daar zaten diepere geheimenissen in om te beschermen voor mensen die bijvoorbeeld hardnekkig en ongeïnteresseerd stonden tegenover de Heer Jezus en wat hij te vertellen had en die niet naar hem wilden luisteren. Dus dat is heel erg belangrijk om dat te weten waarom de gelijkenissen verteld zijn door Jezus.

Nu zijn er in de Bijbel door Jezus ongeveer 35 tot 40 gelijkenissen, dus 35 tot 40 verhalen verteld, om mensen duidelijk te maken wat het Koninkrijk van God inhoudt. En misschien heb je wel gehoord bijvoorbeeld van het verhaal van de verloren zoon of de barmhartige Samaritaan. Er zijn zo twee gelijkenissen al. En in deze nieuwe serie wil ik kort elke keer, elke week, één gelijkenis, soms misschien twee, bespreken. Dat we samen gaan bespreken, gaan kijken wat het precies inhoudt en wat wij eruit mogen leren voor vandaag de dag. En weet je waarom? Omdat ook wij nu, in deze tijd waarin wij leven, ook de Heere God, de Heere Jezus, beter willen leren kennen. Want Hij heeft een geweldig plan voor ons leven. En ik hoop ook dat door deze gelijkenissen je nog nieuwsgieriger wordt en er nog meer honger in je hart komt om Hem beter te leren kennen en om Zijn woord, de Bijbel, beter te leren kennen. Nou, dan gaan we nu nog weer luisteren naar een tweetal mooie liederen.

Om nog een voorbeeld te geven van een gelijkenis uit onze tijd, uit de 20e eeuw, zat ik te denken aan het volgende. Het is een gelijkenis van een reiziger met een gouden grammofoonplaat in het jaar 1977. Toen bouwden slimme mensen een kleine ruimtezonde. Dat is een soort apparaat, een machineachtig iets wat de ruimte ingestuurd wordt. En deze noemden ze Voyager, wat betekent reiziger. Hij was niet groter dan een kleine auto en had als taak om heel ver weg te reizen, de donkere, ijskoude ruimte in, verder dan de mens ooit was geweest. De bouwers wisten dat de Voyager heel veel jaren weg zou blijven om te reizen. Net zoiets als dat ze in de vroegere tijden een flessenpost de allergrootste oceaan ingooiden, omdat ze dachten dat er heel ver weg misschien andere wezens zouden wonen, ergens in het heelal, wilden ze iets vertellen over wie wij zijn hier op aarde. Maar hoe spreek je nou met iemand die jouw taal niet spreekt of jouw wereld niet kent? Dus ze maakten een glanzende gouden grammofoonplaat en maakten die vast aan de buitenkant van de Voyager. Op die plaat zetten ze niet hun ruzies of hun geld of hun problemen, maar ze zetten er juist de allermooiste dingen die je op aarde kan vinden. Weet je wat dat was? Bijvoorbeeld het geluid van een lachend kind, of een kussende moeder, of het zingen van de vogels, of de wind, en het kletteren van de regen.

meer met de aarde. Maar hij draagt nog steeds die gouden plaat met zich mee. Mochten er ooit nog over heel veel jaren eventueel andere wezens de plaat vinden en afspelen? Nee, dan horen ze geen wapens of ruzie. Ze zullen horen dat er diep in het heelal ook nog een plek bestaat waar de mensen van elkaar houden en mooie muziek maken. Dit verhaal is eigenlijk een gelijkenis voor ons. Want weet je, jij en ik, wij als mens, zijn als een gouden plaat. Net zoals de makers van de Voyager alleen maar de allermooiste, liefste en warmste dingen op de plaat hebben gezet, zo heeft ook God jou gemaakt. Jij bent gevuld met eigenschappen van God, die, als jij voor hem kiest en hem leert kennen, eruit mogen komen. Je kan jouw mooie lach laten zien, maar ook vriendelijke woorden en jouw unieke talenten. Dat is wat jou waardevol maakt, hoe jij bent. Maar bovenal, dat God wil jou leren kennen en jij voor hem naar andere mensen gezien mag worden. Maar jij bent ook die ruimtezonde, dus dat apparaat wat de ruimte ingeschoten werd. Soms voel je je misschien alleen, net als de Voyager, in een grote donkere ruimte. Bijvoorbeeld op een nieuwe school of als je verdrietig bent. Maar onthoud dit goed. Zelfs in het donker draag jij die gouden plaat van liefde en mooie herinneringen in je hart mee. Hoe we contact maken? Kijk, als je vriendjes wil maken met iemand die heel anders is dan jij of een andere taal spreekt, dan moet je niet komen met een boos gezicht of je tong uitsteken. Maar dan mag je je laten horen jouw gouden plaat met een glimlach, een vriendelijk gebaar en te laten zien dat je samen wilt spelen. Dat begrijpt iedereen. Nou, dit is dus eigenlijk een moderne vorm van een gelijkenis. Volgende week gaan we beginnen met de eerste gelijkenis van Jezus. En dat gaat over de zaaier. Die zaaide het zaad in de akker. Hij zaaide het zaad op de grond. Misschien ken je het verhaal al een beetje, dus je kan er alvast over nadenken hoe jij denkt dat Jezus dit bedoelde. Wat er met dat zaad gebeurt en wat dat zaad is. En nu gaan we nog weer luisteren naar nog een heel mooi lied.

Nou, wat is deze tijd ontzettend snel gegaan. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad, dat je bemoedigd bent. Heb je nou vragen over dit programma of andere

vragen over het geloof, dan kun je ons altijd mailen naar verrekijker1land1@gmail.com. Dus verrekijker1land, dat is één woord achter elkaar, verrekijker1land en dan een 1, dat is gewoon een cijfertje, @gmail.com. En dan hopen we graag van je te horen. Je kan ook gewoon reageren om eens te laten weten hoe je het programma vindt. En dan zullen we daar waar we kunnen terugreageren en een antwoord geven op je vragen. Nou, maar voordat we afsluiten gaan we nog luisteren naar een leuk lied. En voor nu zou ik zeggen een hele mooie zondag. Maak er een mooie dag van. Geniet ervan. En hopelijk tot de volgende keer. Doei!

De Heer is mijn herder. Dat is zo'n mooie tekst. We beginnen met het lied My Way is His Way. Ik ging mijn eigen weg, maar het is beter zijn weg te gaan. Gaan wij onze weg? Is het niet beter zijn weg te gaan?

Het volgende nummer zegt: wist u dat er zoveel namen voor Jezus zijn? Hij is de vredevorst, zoon des mensen. Weg en waarheid aan de deur. Man van smarten. Het licht der wereld. We gaan luisteren naar Jezus' naam van eeuwig heil van Charles Groot.

Heilig is de Heer, van Kevin Knot. Holy is the Lord. Daar is een weg naar God toe. Voor u en voor mij.

De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mijn spoor.

Als Christus komt met majesteit en luister, brengt hij mij thuis. Hoe heerlijk zal dat zijn? Dan zal ik vol aanbidding voor hem buigen en zingt mijn ziel: O Heer, hoe groot zijt gij? How great thou art.

Wij hopen dat u weer genoten hebt van de mooie woorden. Dit was het programma Zingende Wijs. De techniek was in handen van Henk de Haan en de presentatie van Ineke Veldkamp. Wij wensen u God zegen toe.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan later vandaag voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Australië zijn 5 kinderen gewond geraakt op springkussens. Dat gebeurde in 1 dag tijd. Toen ze aan het springen waren, werden de luchtkastelen door windvlagen de lucht ingeslingerd. Zo vielen in het zuidoosten van het land een jongen en een meisje op een verjaardagsfeestje uit een springkasteel. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht. In het oosten van het land raakten 2 4-jarige kinderen gewond aan hun hoofd. Ook een kind van 18 maanden en 2 volwassenen raakten licht gewond. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. Verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarmee de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. Een tv-presentatrice in Egypte heeft de doodstraf gekregen omdat ze bij een drugsbende zou horen. De vrouw interviewde criminelen op tv. Volgens het Egyptische OM hoort ze bij een bende die drugs maakt en verkoopt. De vrouw ontkent. In totaal zijn er 11 mensen ter dood veroordeeld in de zaak. Het weer. Vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Station C was het vertrekpunt, maar ook het eindpunt van deze editie. Wil je meer gospel praise en worship horen, dan kan je op zondagochtend luisteren naar Mooi Gospel tussen 10 en 11 uur. En gevolgd door Alternative Non-Stop tussen 11 en 12 uur. Graag tot een volgende keer.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Amsterdam is vannacht geschoten op een feest. Een man is daarbij gewond geraakt. Hij is met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er tenminste één keer geschoten in het pand waar het feest was. Wat de aanleiding van het schietincident was, is nog niet duidelijk. Er is nog niemand opgepakt. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. En verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarbij de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In Egypte zijn 12 mensen ter dood veroordeeld voor drugshandel. Een van hen is een televisiepresentatrice die een misdaadprogramma presenteerde. Daarin interviewde ze onder andere criminelen. Volgens Egyptische media hoorden ze bij een criminele bende die drugs maakten en verkochten. Er is meer dan 750 kilo aan verdovende middelen en grondstoffen gevonden bij de bende. Ook zijn er vuurwapens in beslag genomen. De presentatrice ontkent dat ze bij de bende hoort. Ze gaat in beroep tegen de doodstraf. Het weer. Vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt, met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Welkom bij een goed uur mooie gospel en prijsmuziek voor Radio Eemland. Even een rustpunt om de zondag te beginnen. Presentatie Lex van der Kamp.

Fijn dat u ook vandaag weer naar ons luistert. De vakanties zijn weer voorbij. En we beginnen vandaag met een nieuwe serie. Goedemorgen Soest op zondag. We hopen dat u allemaal weer luistert. A Mighty Fortress is Our God van Sheila Walls. Haar CD All That Really Matters Worship 2003. Een vaste burcht is onze God. Op God kun je altijd vertrouwen.

A Mighty Fortress Is Our God van Sheila Walsh. We gaan verder met The Lord's My Shepherd, Engelstalig ook, van de CD Footprints in the Sand. De Heer is mijn herder, hij leidt mij op al mijn wegen. Een psalm van David, psalm 23. The

The Lord's My Shepherd van Footprints in the Sand. We gaan verder met Fairest Lord Jesus van Maranatha Sampler. En ja, een verzamelcd met Celtic Hymns. Een heel mooi, sfeervol lied. Jezus, onze verlosser, zoon van mensen.

Fairest Lord Jesus. Je luistert naar Goedemorgen Soest op zondag. Rustige gospelmuziek om de zondag mee te beginnen. Weer een heel mooi nummer. Uw woord van Woorden van Waarde. De Nederlandse Bijbelvertaling gezongen. Met medewerking van Remco Hackert en Angelique. Dit is Psalm 119, vers 89, 100, 305 en 160. Heer, voor eeuwig staat uw woord in de hemel vast.

Dat was Psalm 139. Follow the Word, ook Engelstalig. Volg het woord van haar cd Whisper to the Wild Water, een album uit 1999. Dat is bijna 10 jaar geleden. Volg het woord in de Bijbel. Heb de mensen lief waar je mee te maken hebt. En als we dat allemaal zouden doen, dan zou de wereld er al heel wat beter uitzien.

Follow the Word. Had ik de liefde niet van Remco Hackert, CD De Kracht van Uw Liefde, 2003. Al zou ik alles kunnen, maar als ik geen liefde heb voor mijn medemens, dan was het allemaal waardeloos. Het sluit mooi aan op het vorige lied wat we hebben gedraaid.

Je luistert naar Goedemorgen Soest op zondag. Rustige gospelmuziek om de zondag mee te beginnen voor Radio Soest. Engelstalig, nog steeds. Jesus, I am resting. Van de cd Footprints in the Sand. Daar hebben we aan het begin van het programma ook een nummer van gedraaid. Jezus, ik zoek uw rust. Hoe groot is uw liefde? U neemt al mijn onzekerheden weg.

Jesus, I'm resting. Footprints in the sand. Een bekend gedicht. Heer, als ik het moeilijk had, hebt u mij gedragen. The Doxology, the long version, praise God. Van een verzamelcd, Maranatha Sampler. PK 2000, een beetje een Negro spiritual-achtig nummer. Prijs God, Vader, Zoon en Heilige Geest, van wie wij alle zegeningen mogen ontvangen.

Het was de Doxology, A Cradle Prayer van Rebecca St. James. Wie kent haar niet? A Cradle Prayer, een wiegelied voor een redder met een hoofdletter. Een heerlijke vriend. Jezus, ik hou van u. U bent mijn leven.

A Cradle Prayer. Dan gaan we verder met Ruach van de CD Wereld van Verschil. Een EO-serie uit december 97. Niet door kracht, maar door de geest, zegt de Heer. Het is een bijzonder sfeervol lied met een prachtige melodie.

Ruach, Nederlandstalig, gebed van Remco Hackert. De kracht van uw liefde, daar hebben we ook al eerder van gedraaid. Een dankgebed, dank u voor de schepping, dank u voor uw trouw, wij prijzen u.

Remco Hackerts, heel bekend van Nederland Zingt, van de EO. Tijd voor The More I Know You, van ook een verzamel-cd, Marinade Sampler, een praise-nummer. Hoe meer ik u leer kennen, hoe meer ik mij verbaas over de schoonheid van de dingen die u heeft gemaakt. Als we zo elke dag om ons heen kijken, dan is er heel veel verkeerd in de wereld, maar de schepping is toch ook heel mooi. Als je kijkt naar een boom, als je kijkt naar de sterren 's avonds, het is toch prachtig dat God het allemaal zo gemaakt heeft.

The More I Know You van Praise. En daarmee zijn we ook aan het einde van Goedemorgen Soest op zondag. We gaan er zo uit voor het nieuws. En wat ons betreft tot de volgende week. We sluiten vandaag af met Kom met uw genade, heer, van de CD Wereld van Verschil, waar we ook net een nummer van hebben gedraaid. Een instrumentaal nummer. Tot volgende week.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatsverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. Verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarmee de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, dus het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In Amsterdam is vannacht geschoten op een feest. Een man is daarbij gewond geraakt. Hij is met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er tenminste één keer geschoten in het pand waar het feest was. Wat de aanleiding van het schietincident was, is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand opgepakt. Het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln heeft Thailand verlaten. Het schip met aan boord 5000 bemanningsleden is na 9 maanden onderweg naar de VS. De afgelopen dagen lag het in een Thaise haven die tijdens de Vietnamoorlog bekend werd als vakantieplek voor militairen. Lokale media zeggen dat het bezoek relatief soepel is verlopen. Het vliegdekschip zou eigenlijk maar een paar maanden wegblijven, maar dat werd veel langer vanwege de oorlog met Iran. Militairen aan boord klaagden over slechte hygiëne en zeiden dat ze uitgeput waren. Bij een tankstation langs de A58 tussen Breda en Etten-Leur is gisteravond een automobilist op de pomp geknald. Iemand die stond te tanken kon net op tijd wegspringen. De automobilist die de macht over het stuur verloor was dronken. Hij ging er vandoor, maar een agent kon hem oppakken. Het weer. Vandaag komt er warme lucht vanuit het zuiden het land binnen. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Op de meeste plaatsen blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zal vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging waar hij regelmatig werkte. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Zuid-Libanon zijn zeker 4 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Het gebeurde op 2 verschillende plekken. Bij de aanvallen raakten zeker 20 mensen gewond, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen een reactie waren op drone-aanvallen van Hezbollah. Israëlische militairen zouden vanochtend in het zuiden van Libanon met 2 drones zijn aangevallen. Ook op andere plekken in Zuid-Libanon zijn aanvallen geweest. Daarbij is onder meer een leegstaand pand verwoest. In Kaapverdië zijn bij een busongeluk gisteravond meerdere doden gevallen. Het zouden er zeker 18 zijn, maar sommige media spreken over meer slachtoffers. De bus raakte door een nog onbekende reden van de weg en stortte in een ravijn. In Sachsen-Anhalt in Duitsland zijn vandaag de deelstaatsverkiezingen. De rechtsradicale partij AfD gaat aan kop in de peilingen. De kans bestaat dat de partij alleen kan gaan regeren bij winst. De Veiligheidsdienst noemt AfD extremistisch. Het weer. Vanuit het zuiden komt er warme lucht het land binnen. Op de meeste plaatsen blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Howdy folks, turn your radio on. Je luistert naar Country Vibes. Ik ben Casey en ik breng je country en country gospel songs. Just tune in, enjoy, and have fun with your favorite country program.
3: Coming from the joy that his love can bring. Turn your radio on. Turn your radio on.
2: All right. Vandaag een bijzondere aflevering van Country Vibes. Op 25 augustus jongsleden overleed, zoals jullie ongetwijfeld al hebben meegekregen, een grote countryster, Dolly Parton. Vandaag daarom een eerbetoon aan haar. A tribute to Dolly Parton. We gaan luisteren naar songs die ze zelf zong of met anderen. Songs die aan die anderen coverde en songs die zij voor anderen schreef. Regular country en country gospel. Dolly werd op 19 januari 1946 geboren in Locust Ridge in de bergen van Oost Tennessee, vlak bij de Great Smoky Mountains. Het gezin had weinig geld en leefde onder zeer eenvoudige omstandigheden. Haar moeder zong oude volksliederen en ballads in de kerk. En daar kwam Dolly al jong in aanraking met country gospel muziek. Haar grote doorbraak kwam in 1967, toen Dolly werd gevraagd voor de Porter Wagoner Show. Ze werkte jarenlang met Porter Wagoner samen, maar ging uiteindelijk solo. Als afscheid schreef ze voor Porter de song I'll Always Love You. Dolly was een zeer getalenteerde zangeres en songwriter die vrijwel door iedereen geliefd werd. En achter de pruiken, de glitters en de zelfspot zag je uiteindelijk nog steeds opvallend veel van dat meisje uit Tennessee. Familie, geloof, countrymuziek en de overtuiging dat je met wat je gekregen hebt iets goeds voor andere mensen behoort te doen. We gaan naar haar luisteren. En hier komt een van haar hits, Jolene.

geloof was niet alleen maar een interessante achtergrond van een country zangeres voor Dolly. Ze heeft dan ook allerlei gospelnummers gezongen en geschreven. Hier volgt er een samen met Zach Williams. De song vertelt dat in alle ellende, in alle pijn, there was Jesus. Daar was Jezus er voor mij. Zelfs als ik het niet wist of zag. Als een zegen tussen de brokken. There was Jesus.

De volgende song van Dolly Waters. Het begint met: mama had nooit behoefte aan de fijnere dingen van het leven. En als dat wel zo was, ze had het er nooit met papa over. If she did, she never did say so to daddy. Het vertelt over een moeder die geen liefde en aandacht kreeg. Nooit eens een bloemetje. En die uiteindelijk zelfs bedrogen werd. Maar alleen maar behoefte leek te hebben om voor haar gezin te zorgen. Want ze klaagde nooit. Maar op een morgen, toen de kinderen groter waren, nam ze de benen. Om liefde te zoeken waar ze wel degelijk zo'n behoefte aan had. Ja, gelukkig zijn vrouwen tegenwoordig mondiger. To daddy, Emmylou Harris.

picture this. Dolly zit in haar kamer te janken en medelijden te hebben met zichzelf. En twee etages lager hoort ze de geluiden van een feest. Dat valt niet mee. En dan besluit ze niet bij de pakken neer te blijven zitten. Ze trekt zichzelf aan haar haar op en gaat gewoon naar beneden. En weet je, het lukt. Weg verdriet. Two doors down, Dolly.

Coat of Many Colors is een van Dolly's bekendste songs en het is sterk autobiografisch. Ze hadden het arm vroeger thuis en Dolly's moeder maakte voor haar als kind een jas van allerlei lapjes stof. Net als de Bijbelse figuur Jozef had een jas van allerlei mooie kleurtjes. En Dolly was er trots op. Maar op school werd ze uitgelachen. En van die pijnlijke herinnering maakte ze later een van haar bekendste liedjes. Coat of Many Colors. MUZIEK

of als hij haar een melodie geeft. En ze beschrijft zelfs haar uitzicht op het toekomstige huis waarvan wij nu hopen dat ze er daadwerkelijk is aangekomen. When I sing for him.

Het volgende lied dat Dolly schreef is Kentucky Gambler. Een gokker uit Kentucky. Hij heeft geen zin in een vrouw met 4 kinderen en een baan in een mijnschacht of in een piepklein boerderijtje. Hij gaat naar Reno om te gokken in het casino. En eerst wint hij veel, maar uiteindelijk verliest hij alles weer. En als hij dan verstandig wordt en teruggaat naar Kentucky, komt hij erachter dat hij zelfs zijn gezin heeft verloren. Kentucky Gambler door Merle Haggard.

0: gambler loses much more than he wins, much more than he wins.
1: Ja, wat nu volgt is een echte ode aan echte liefde. We hebben elkaar gevonden. Zolang we elkaar vasthouden, kunnen we samen door in het leven. Wat er ook gebeurt. We zijn met elkaar verbonden, zoals eilanden in de rivier. Vast aan elkaar verankerd. Dolly met Kenny Rogers en Islands in the Stream.

farther along, we'll know all about it. Dat zegt de volgende country gospel song uit de 18e eeuw, die Dolly samen met Linda Ronstadt zingt. Ofwel later, ooit, zullen we dingen begrijpen waarvan we nu niks snappen. Waarom we met verlies, verdriet, zorg, noem maar op, te maken krijgen. We moeten gewoon wat geduld hebben. Maar treur niet, zegt de song. Wees blij en leef in de zonneschijn. Laat je niet ontmoedigen. Farther along.

We gaan nu luisteren naar Johnny Cash, die ook een song van Dolly zingt. Al is niet iedereen het erover eens dat het ook echt een song van haar was. Maar het is een lekker nummer, dus ik speel hem toch maar af. En Johnny bezingt dat hij een zwerver is. Geen eigen plek, hij heeft niemand, geen banden die hem ergens binden en ook geen reden om ergens te blijven. Hij is een eenzame zwerver. I'm a drifter, Johnny Cash.

Nou, daar worden we niet echt vrolijk van natuurlijk. Maar ja, he's a drifter. En hij zingt ook van, ja, ik weet nog niet waar ik uitkom. Nou, dat zwerven soms het wegdrijven betekent van iets wat goed voor je is, dat bezingen Dolly en Porter Wagoner in de volgende country gospel song. Ze zingen, kom naar Jezus vandaag, want je drijft veel te ver van de veilige kust weg. Kom terug, voor het te laat is. Drifting far from the shore.

Dolly zong niet alleen en schreef niet alleen songs. In 1980 speelde Dolly samen met Jane Fonda en Lily Tomlin in de film 9 to 5. En ze schreef en zong zelf de titelsong. En het werd een hit. Het is eigenlijk een klaagzang van werkende mensen, van wie hun bazen alleen maar profiteren zonder hun waardering te geven. Een harde maatschappij. Hier komt hij. 9 to 5.

Als contrast zou je kunnen zeggen, bezinkt Dolly, als contrast van die harde, geldgedreven maatschappij, haar jeugd in haar ouderlijke woning in de bergen van Tennessee. Weet je, sloom achterover hangen op de veranda. Kamperfoelie klimt tegen het hek, heerlijk. Krekels chirpen. Het leven is zo vredig als de zucht van een baby. Je zou er zo heen willen. My Tennessee Mountain Home van Dolly Parton.

Ja, het volgende lied is meteen ook al ons laatste lied. En ik denk dat het voor de eerste keer is, maar het is een AI-nummer in de stijl van Dolly Parton. Het heet Safe in Jesus' Arms. Veilig in de armen van Jezus. Dat is waar ze volgens haar moeder heen zou gaan. En dat is waar ze verwachtte heen te gaan. En dat is waar wij haar ooit zullen kunnen ontmoeten. En met deze song sluiten we af. Thanks a lot, Dolly. See you one day.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Opnieuw is er iemand aangehouden in de zaak rond het geweld in Overasselt. Het is een 26-jarige Belg. Hij wordt verdacht van betrokkenheid. De herdenking voor de beveiliger vandaag, die werd doodgeschoten, is afgelast. Er zouden te veel mensen op afkomen. Het kabinet denkt aan het verlagen van de gasvoorraad. Het vulldoel is nu 80%. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei denkt dat dat naar 65% kan. In het tv-programma WNL op zondag zei ze dat de Europese Commissie aan de lidstaten gevraagd heeft om niet meer gas te kopen dan strikt noodzakelijk. Dat moet voorkomen dat de prijs omhoog gaat. Van Veldhoven zegt dat niemand zich zorgen hoeft te maken over minder reserves, omdat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Kiev. Ze zullen met de Oekraïense president Zelensky praten over een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Poetin en Zelensky hebben toegezegd elkaars hoofdsteden niet aan te vallen, zolang de besprekingen gaande zijn. Afgelopen nacht is bij een rijtjeshuis in Zaandam een ontploffing geweest. Er is een jongen gezien die wegrende en een eindje verderop op een bromfiets is gestapt en toen is weggereden. De politie is naar hem op zoek. Zaandam en omgeving hebben de laatste tijd vaker te maken met explosies, brandstichtingen en beschietingen. Volgens de politie spelen er meerdere conflicten. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij in tegenstelling tot de KNVB ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het totale aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zal vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging waar de man regelmatig werkte. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Kiev gaan vandaag de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner praten met president Zelensky. Gisteren spraken de gezanten in Moskou al met president Poetin over een plan voor het einde van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Poetin noemde die gesprekken constructief. En Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan. Dat zegt minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

u nodig, dat u een wonder doen zal en mijn gebed verhoort. U zult voor mij strijden en ik moet leren stil zijn. U zult voor mij strijden en ik zal stil zijn.

Welkom bij Station C. Station C is het vertrekpunt voor een reis langs Engels en Nederlandstalige gospel, praise en worship.

Station C was het vertrekpunt, maar ook het eindpunt van deze editie. Wil je meer gospel praise en worship horen, dan kan je op zondagochtend luisteren naar Mooi Gospel tussen 10 en 11 uur. En gevolgd door Alternative Non-Stop tussen 11 en 12 uur. Graag tot een volgende keer.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïense president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij, in tegenstelling tot de KNVB, ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. De in Tilburg ontsnapte serval is in de tuin van een van de buren gevangen. Het katachtige roofdier dat in Afrika in het wild leeft, ontsnapte gisterochtend uit zijn kooi in de tuin van de eigenaar. Bij een van de buren werden 2 kippen door het dier gedood. Die kippen werden in een vangkooi gelegd en dat werkte. De serval kroop erin. Het dier in Tilburg is vorig jaar ook al een keer ontsnapt. Motocrosser Jeffrey Herlings is voor de 3de keer wereldkampioen geworden in de MXGP. De 31-jarige Nederlander had in Turkije in het eerste deel van de wedstrijd al genoeg punten verzameld voor de wereldtitel, waardoor de 2de manche vanmiddag er niet meer toe doet. Herlings werd in 2018 en 2021 ook al wereldkampioen in de MXGP. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Hartelijk welkom bij Radio Eemland 1. U luistert naar het panelprogramma Samen de Bijbel Lezen en dit keer het discussieprogramma. Dit programma wordt op zondagmiddag uitgezonden van 3 tot 4 uur. Zoals altijd wordt nog even muziek uitgezonden, zodat u tijd heeft om uw Bijbel en eventueel pen en papier erbij te pakken. We wensen u een heel gezegend uur toe.

0: Beste luisteraars, dit keer willen we in ons Samen de Bijbel discussieprogramma nadenken over Gods liefde. Ik wil graag de panelleden welkom heten en dat zijn Lina Hedrik, Yvonne Westheide en mijn naam is Malte Westheide. De techniek verzorgt zoals altijd mijn vrouw Yvonne Westheide. Dus wij gaan beginnen met een tekst in de Bijbel. Die eigenlijk een hoofdstuk in de Bijbel dat echt specifiek gaat over Gods liefde. En dat willen we erbij pakken. En dat kunt u ook erbij pakken, luisteraars. En dat is 1 Korinthe 13.
1: Oh ja.
0: En gaan we even opzoeken. Lina, zou jij misschien daaruit willen lezen?
1: Ja.
0: Vanaf vers 1 tot en met vers 8.
1: Ja, al ware het dat ik met de tongen der mensen der engelen sprak, maar hadden liefde niet. Ik was schallend koper of een rinkelde cymbaal. Al ware het dat ik profetische gaven had en alle geheimenissen en alles wat te weten is wist en al het geloof had dat ik bergen verzette, maar ik had de liefde niet, ik ware niets. Al ware het dat ik al wat heb tot spijze uitdeelde en al ware het dat ik mijn lichaam gaf om verbrand te worden, maar had de liefde niet, het baatte mij niets. De liefde is langmoedig. De liefde is goede tieren. Zij is niet afgunstig. De liefde praalt niet. Zij kwetst niemands gevoel. Zij is niet opgeblazen. Zij zoekt zichzelf niet. Zij wordt niet verbitterd. Zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij en alles verdraagt zij. De liefde vergaat nimmer meer.
0: Wauw, wat een mooi gedeelte uit de Bijbel. En we zien zo Gods karakter in deze verse. En dat Hij vol liefde over ons is. En ook ja, hoe de liefde eruit ziet. Van God.
1: Yeah.
0: Ik wil eigenlijk hetzelfde stukje even nog, althans vanaf 4 tot en met 8, wil ik nog even in de basisbijbel lezen voor de luisteraars, om het misschien nog begrijpelijker te maken. En daar staat: de liefde is geduldig en vriendelijk. Liefde wordt niet jaloers. Liefde schept niet op en vindt zichzelf niet vreselijk belangrijk. Liefde zegt of doet geen onaardige dingen. En denk niet alleen maar aan zichzelf. Liefde raakt niet verbitterd. Liefde vergeeft als een ander iets verkeerds heeft gedaan. Liefde is niet blij met oneerlijke dingen, maar met de waarheid. Liefde vertelt fouten van de andere mens niet door. Denkt altijd het beste van een ander. En blijft altijd geduldig. De liefde schiet nooit tekort. En verdwijnt nooit.
1: Amen.
0: Amen.
1: Ook prachtig.
0: Ja, ook een mooi stuk. Hè?
1: Ja, maar prachtig.
0: Eigenlijk vind ik allebei de vertalingen wel heel mooi. En we hebben ook belichten elk weer net iets anders. Maar ja, wat valt jou op, Lina? Of wat springt er bij jou uit in deze tekst?
1: Zij zoekt zichzelf niet. Dat vond ik een heel bijzondere. Zij zoekt zichzelf niet.
0: Nee.
1: Zij zoekt zichzelf niet. Zij zoekt dus de ander. Dat is dus de liefde. Ja.
0: Ja, ja, dus het is niet gericht op zichzelf.
1: Nee.
0: En zo is God ook. En zo mogen wij ook leren te worden. Dat we altijd gericht zijn om een ander op te bouwen. Een ander te dienen. En dat is Gods liefde dan. Die door ons heen naar de ander uitreikt.
1: Ja, ja, inderdaad. Ja.
0: Ja. Ik moest ook denken van ja, de liefde die pronkt niet.
1: Ja, dat is ook mooi. Ja,
0: liefde is nederig, denk ik. Hè?
1: Absoluut, ja. De geest van Jezus is nederig. Hè?
0: Ja.
1: Jezus bekleedt zich met nederigheid. Dus we mogen het ook doen. Ja.
0: Ja.
1: Dat is een mooi kleed, nederig kleed.
0: Absoluut. Dat is een hele mooie mantel.
1: Ja, dat is een mooie mantel.
0: Ja. En ze zoekt geen eigen belang. Dat is ook wat we net al zeiden natuurlijk.
1: Ja.
0: Ze handelt niet ongepast, vind ik ook zoiets van, ja. Gods liefde die gaat geen rare dingen doen of zo. Gaat niet mensen voor de gek zetten of zo. Nee, Gods liefde die...
1: beurt op.
0: Ja.
1: Die beurt juist op.
0: Ja.
1: Die wil juist mensen omhoog zetten. Ja. Ja.
0: Maar hierin zien we zo goed hoe God is. Hoe God ook naar ons kijkt. Hij is nooit kwaad op ons. He? Want hier staat ook in vers 5. Ze denkt geen kwaad. En dat is zoiets moois. Want veel mensen hebben een beeld van God alsof hij boos zou zijn.
1: Yeah.
0: Of kwaad zou zijn.
1: Yeah.
0: Maar hij is vol van liefde. Dus dan heeft kwaad heeft geen grip op hem. Hij uit zichzelf niet door ons. Hij wil ons graag wel onderwijzen.
1: Yeah.
0: En dat we opgroeien.
1: Yeah.
0: Maar hij doet dat vol liefde.
1: Ja, yeah.
0: En kwaad is toch wel het tegenovergestelde van liefde. Toch?
1: Ja. Ongerechtvaardigde boosheid. Hij kan gerechtvaardigd boos zijn.
0: Ja.
1: Dat is terecht.
0: Ja.
1: Maar ongerechtvaardigde boosheid, dat sloopt een mens. Maar gerechtvaardigde boosheid, dat hou je van. Daar hou ik ook van.
0: Ja.
1: Hè?
0: Ja.
1: Dat help je.
0: Ja.
1: Dat richt je op.
0: Klopt.
1: Ja, zo is hij. Hij is gerechtvaardiger. Ja. Hij heeft gerechtvaardigde boosheid. Ja.
0: Precies, misschien ook voor de luisteraars. Van ja, God is totaal rechtvaardig.
1: Ja.
0: En toch is hij liefde. Dus hij kan ook... hij kan in principe boos worden over het kwaad in die zin. Hè? Niet op de mens, maar wel op bepaalde dingen die je ziet... waar die denkt van nee, dit is helemaal niet goed. Ook niet goed voor de mens.
1: Ja.
0: Dan kan die wel een soort verbolgenheid hebben.
1: Ja, absoluut.
0: Om ons te helpen. Niet om ons een les te leren of zo. Maar juist, nou misschien ook wel een beetje. Maar niet als boze leraar of zo. Nee, liefdevol wil die ons onderwijzen, toch? Zo ongeveer.
1: Ja. Hebreeën zegt toch ook over een vader tuchtig.
0: Ja.
1: En God is vader.
0: Ja.
1: En dus zijn mooie kant is liefde. En ook, hij laat ons niet aanrommelen. Nee, hij grijpt in. Dat is leuk. Ik vind het juist leuk dat God een opvoedende kant heeft.
0: Ja, amen.
1: Een mooie op.
0: Ja.
1: Het volk Israël heeft hem zo teleurgesteld. Het volk Israël, die was zo aldoor tegen Gods vaderlijke hand. Dus hij moest wel vaderlijk optreden. Mm. En toen werd het volk ook naar een ander land gestuurd.
0: Ja.
1: Maar nou wordt hij weer teruggehaald. Hij houdt nooit op. Zijn trouw blijft altijd hetzelfde. Dat is liefde van God.
2: Ja, want ze zeggen vaak, hè, van God, of we weten God is liefde. Maar God is geen lievertje.
1: Nee. Amen.
2: Hij, en we moeten het kwade haten, zegt de Bijbel. Dus
1: amen.
2: Het is niet allemaal, oh lief, lief, lief, lief, lief. En we moeten alles maar lief hebben.
1: Nee,
2: maar God
1: niet.
2: Is heel rechtlijnig in die zin.
1: Ja.
2: Van het goede moeten we lief hebben en het kwade haten.
1: Ja, amen.
2: Net als onze hemelse vader. Mogen wij dat ook.
1: Ja. Dezelfde geest woont ook in ons. Daar hou je dan ook van. Ja.
0: Ja, klopt. En we hebben ook net gelezen dat hij houdt van de waarheid.
1: Ja.
0: Niet van ongerechtigheid, van de waarheid.
1: Ja.
0: En daarom gaat hij ook af en toe een beetje... gaat hij ook corrigeren. Want hij wil dat de waarheid, dat die zegen viert. Want dat is ook liefde.
1: Ja, amen. Ja, zeker.
0: En ik had eigenlijk een beetje wat voorbereid ook om ons vragen te stellen van waar zou nou liefde vandaan komen? Wat zou nou de oorsprong zijn van liefde? Heb jij misschien daar een idee bij, Lina? De oorsprong van liefde is in iemand te vinden. Daar hebben we natuurlijk ook wel een beetje over gelezen, maar...
1: God is liefde.
0: Ja, precies. Ja, dat vind ik
1: hij is gewoon liefde.
0: Ja.
1: Dat is de oorsprong. Hij is de bron. Hij is de bron van liefde.
0: Ja.
1: Absoluut.
0: Ja. En het mooie is dat het gewoon letterlijk in de Bijbel staat. En daar gaan we ook even heen. Dat vind ik wel even leuk, ook voor de luisteraars. Dat staat in 1 Johannes 4. Dus 1 Johannes 4. En vers 8. Heb je die zo gauw gevonden? Ja. Mag jij die lezen?
1: In Jan 4 vers 8. Want wie niet lief heeft, kent God niet. Want God is liefde.
0: Ja. En mag je ook vers 13 tot en met 16 lezen?
1: Hieraan onderkennen wij dat wij in hem blijven, in hij in ons, dat hij ons van zijn geest gegeven heeft. En we hebben hem aanschouwd en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft als heiland der wereld. Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. En we hebben de liefde onderkend en geloofd die God jegens ons heeft. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid hebben op de dag des oordeels. Want gelijk hij is, zijn ook wij in deze wereld. Ja. En in de liefde is geen vrees.
0: Ja, mooi hè? Ja. Ja. Ja, dit gedeelte vind ik zo prachtig. Ja. Want hier staat gewoon eigenlijk twee keer in 1 Johannes, beschrijft Johannes door de Heilige Geest dat God is liefde.
1: Ja, hij is
0: liefde. Hij is gewoon de bron van alle liefde, is God zelf.
1: Ja, amen.
0: En wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. Dus het is voor ons de keuze om in Gods liefde te blijven. Want dan blijven we ook in hem.
1: Ja, ja.
0: En wat bijzonder is dat toch? Het is echt een openbaring volgens mij van Johannes, dat hij gekregen heeft van de kracht en überhaupt wat liefde is.
1: Ja, Johannes was de broeder der liefde, hè?
0: Ja.
1: De apostel van de liefde.
0: Ja, ja, ze zeggen wel eens, hij was een van de jongste discipelen. En hij lag aan de
1: boezem
0: van Jezus. Ook bij het avondmaal.
1: Vijf keer zegt hij van zichzelf. Hij is het waar Jezus van houdt.
0: Ja.
1: Als je dat durft te zeggen.
0: Ja.
1: Kunnen we ook zeggen. God houdt van ons. Ja. Oh, halleluja.
0: Maar had ook zijn eigen naam daarin kunnen vullen. In die brief die hij gestuurd heeft. Eigenlijk, nou ja, in het evangelie. Wat we nu noemen evangelie van Johannes. Maar inderdaad, hij heeft
1: vijf
0: geschreven
1: keer
0: degene die Jezus lief heeft.
1: Ja, vijf
0: en,
1: keer.
0: En daar bedoelde hij zichzelf mee.
2: Ja, mooi hè?
1: Ja, het is schitterend.
0: Ja. Ja. Dus hij had een openbaring
1: van
0: de liefde van God.
1: Ja.
0: En ik heb ook verhalen gehoord dat hij degene was. Nou ja, we kunnen dat ook lezen. Hij is degene die niet als martelaar gestorven is. Ze konden hem niet doden.
1: Nee. Ja.
0: Ook in de geschiedschrijving gaat het. Ja. Hebben mensen verteld dat ze hem hebben geprobeerd te doden, ook in hete olie. Maar het is niet gelukt. En dan hebben ze hem verbannen naar het eiland Patmos. Mm. En daar heeft hij de openbaring gekregen. Hij heeft de openbaring van geschreven, zeg maar, die we nu hebben, daar op Patmos.
1: Ja.
0: En later is hij weer teruggegaan naar Efeze. Hij is heel oud geworden.
1: Ja, hè? Dat zeg ik.
0: Hij is heel oud geworden.
2: 90 of zo, hè?
0: Ja, zoiets.
1: Hoeveel?
0: 90 jaar.
2: 90.
0: Ja. Voor die tijd is hij heel oud geworden. Mm. En hij heeft nog heel lang de eerste kerk nog bezoekt en leiding gegeven.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Dat vind je in geschriften?
0: Ja.
1: Oude geschriften?
0: Ja.
1: Maar op Patmos was hij toch helemaal alleen?
0: Ja. Ja. Maar uiteindelijk, wat ik begrepen heb, maar dat is ook een geschiedschrijving, staat niet in de Bijbel, heeft hij verschillende kerken gestart op Patmos.
1: Oh ja.
0: Want eigenlijk werden alle mensen, ook misdadigers of zo, werden verbannen naar dat eiland. En eigenlijk was er geen vruchtbaarheid meer of zo. Want alles is kapot gemaakt eigenlijk door die mensen die daar. Maar hij heeft dat eiland weer opgericht in die zin dat hij een kerk daar gesticht heeft. En toen de keizer die hem verbannen had gestorven was, is hij weer teruggegaan. Hmm. En mensen hebben hem uitgezegend dat hij weer terugging. Ja, hij is er inderdaad alleen naartoe gekomen. Maar hij heeft, ook daar heeft hij een volk naar God, tot God gebracht. En heeft hij daar een kerk gestart. Dus zo bijzonder.
2: Ik lees hier. Ja. Ik kijk gewoon even op Google. Patmos in Johannes' tijd. In de eerste eeuw van onze jaartelling. Hmm. God Patmos als een Romeinse strafkolonie. Criminelen en ongelovigen werden erheen gestuurd. Met het idee dat het ruige, rotsachtige oord hen wel tot inkeer zou brengen. En om die reden verbande keizer Domitianus ook de apostel Johannes naar het eiland. Dus er waren criminelen. Het was echt een eiland waar alleen maar mensen werden verbannen. Zo van jullie, eigenlijk een soort heropvoedingskamp, maar dan dat je het zelf moest doen in die, op dat eiland. Dit is wat de geschiedschrijving daarover zegt. Ja.
1: Maar moet je nagaan, hij komt er helemaal alleen en dan komt juist God hem tegemoet. Ja. Een hele mooie, het hele boek Openbaring is door hem geschreven. Nou, dat is in deze eindtijd heel belangrijk, die boek Openbaring.
0: Ja.
1: Ben je alleen? Hé, hij voelt zich niet te zielig. Hij krijgt God helemaal op bezoek. Ja. 1000 keer.
0: Ja, precies.
2: Ja, prachtig.
0: Ja. Hij wordt ook in zinsvervoering gebracht.
1: Hij wordt
0: opgenomen naar de hemel.
1: Ja, boven zichzelf groeit hij uit, als het ware. Ja.
0: En het mooie is dat Openbaring is een boek met een belofte, hè? Er staat zalig hij die voorleest, zij die horen de woorden van de profetie en bewaren hetgeen daarin geschreven staat. Want de tijd is nabij.
1: Dat is nu.
0: Ja.
1: Dus de tijd is nabij, dat is nu. Ja.
0: Dat het allemaal tot voltooiing zal komen. Alles, al het woord van God zal allemaal verbracht worden.
1: Ja.
0: Elke profetie die er geschreven staat. Ja. En dat is zo mooi. Zo ben ik eigenlijk tot geloof gekomen. Want ik heb de Bijbel gelezen toen ik, toen er verteld werd over Jezus en ik ging naar de kerk. Toen heb ik de Bijbel gelezen en in Jesaja en in het Oude Testament zag ik de profetieën van Jezus.
1: Echt? Ja.
0: Ja, en toen in het Nieuwe Testament zag ik, dit moet wel de waarheid zijn. Want het kan toch niet zomaar dat al die profetieën uitkwamen in het leven van Jezus.
1: Ja.
0: En zo zijn er ook profetieën over de laatste tijd die nu aangebroken is. De laatste einde der tijden.
1: Ja.
0: Het einde van de einde, zeg maar. Dat die profetieën allemaal uit zullen komen. Ja.
1: Ja.
0: En dan beleven we eigenlijk een heel spannende tijd.
1: Wij leven in een hele mooie tijd eigenlijk.
0: Ja.
1: Wij zijn uitgezocht voor deze tijd.
0: Ja.
1: Geweldig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, dat is heel bijzonder om dat te bedenken. Maar ik ga het eerste lied aankondigen. En het eerste lied heet Love Has a Name van Jesus Culture.

Love Has a Name. Wat een prachtig lied. Nou is het zo dat er iemand is die Gods liefde heeft kenbaar gemaakt in deze wereld. Mm-hmm. En daarom gaan we even naar Johannes 3. Vers 16. Ik ga dat ook eventjes voorlezen. En dan ook vers 17 zal ik ook voorlezen. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door hem behouden worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Wie het niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren zoon van God. Wauw. Hier zie je Gods liefde openbaar worden. Doordat hij zijn zoon gegeven heeft. Hij is geboren door de maagd Maria. Hè? Hij is door de Heilige Geest natuurlijk. En we hebben op aarde hebben we hemel ontvangen door Jezus Christus. En zijn liefde heeft hem daartoe gedreven. Gods liefde.

0: Wat houdt dat voor jou in, Nina?
1: Ja, alles, hè? Ja, dat de liefde van God heeft alles. Geeft de kleur aan het leven. Geeft de kleur.
0: Mooi.
1: Ja. De liefde heeft me genezen van God. Mm. Ja, hij heeft me bevrijd.
0: Wow.
1: Ja, God is liefde. Ja, hij heeft ons gemaakt. En gaandeweg het leven maken we van alles mee. Mm. Maar hij is er ook waar je naartoe kunt gaan om weer te herstellen. Amen. En daaruit zijn liefde in. Hè? Mm. Dat is ook zijn liefde.
0: Amen.
1: Hij wil ons hersteld hebben. Dat is tot eer van hem, ja.
0: Hmm.
1: Hij heeft ons gemaakt tot de kroon van de schepping. Dus
0: Wij
1: gaan dat ook onderstrepen met ons leven. Vind
0: Zo
1: ik.
0: Is het.
1: Ja.
0: Zo is
1: We
0: het.
1: Gaan dat onderstrepen. Niet de bomen zijn het, niet de dieren. Zij hebben geen mond. Wij mogen getuigen van de liefde van God. Oh, halleluja.
0: Hmm.
1: En ik heb het ervaren. Ik heb het echt ervaren. Hij is de liefde van mijn leven. Dat zegt mijn voorganger ook altijd, maar ik zeg het ook. Hij is echt de liefde van mijn leven. Halleluja.
0: Ja.
1: Daar kan niemand tegenop.
0: Nee, zo is het.
1: Nee, echt niemand. Ja. Nee, ja.
0: Dat is nummer 1 in je leven,
1: ja,
0: hè?
1: Hij is de nummer 1 in mijn leven, ja.
0: Ja, en dat komt door zijn liefde. Hij trekt ons ook met koorden van liefde, staat er in de Bijbel, hè?
1: Ja. Ja.
0: En toen wij nog zondaars waren.
2: Ja.
0: Heeft hij ons getrokken met zijn liefde.
1: Toen, was
0: toen wij nog niet eens een keuze gemaakt hadden voor hem. Heeft hij ons getrokken met zijn liefde. Hoe bijzonder is dat? Als je daarover nadenkt.
1: Ja, ja, ja. Hij zoekt wegen om ons toch te vinden.
0: Ja.
1: We waren kwijt. We waren gewoon kwijt.
0: Ja.
1: Maar hij zoekt wegen. Hij achtervolgt ons als het ware.
0: Ja, met zijn liefde, hè?
1: Ja, met zijn liefde. Ja. Hij achtervolgt ons.
0: Wow.
1: Probeert weer, klopt weer aan. Nee, we zijn er nog niet klaar voor. Dan klopt hij weer aan.
0: Ja.
1: Hij zoekt altijd wegen om ons hart te veroveren.
0: Gebruikt hij weer een ander om...
1: Ja,
0: om...
1: hij gebruikt alles om toch ons hart te krijgen.
0: Zo is het, zo is het.
1: En hij heeft het is hem gelukt.
0: Zo is het, lieve luisteraar. Dus als u nog niet gegrepen bent door Gods liefde, laat u grijpen door Gods liefde.
1: Ja,
0: maak een keuze voor Jezus. Want hij heeft u zo lief gehad. En hij is zelfs de dood ingegaan van het kruis om ons terug te winnen naar Gods vaderhart toe. En wij mogen altijd bij hem komen. Hij is hij is nooit op vakantie. Hij is er nooit een keer niet voor jou en voor mij.
1: Weet je, je moet zo voor mensen die denken, ik doe zoveel goede dingen.
0: Ja.
1: Volgens mij, ik kom in de hemel. Ik doe zoveel goede dingen.
0: Ja.
1: Ik ben niet slecht. En ze denken door die goedheid van hun hart, en dat zal best waar zijn, want ik heb zo'n... Ja, ik ken meerdere mensen die zo denken.
0: Ja.
1: En het is zo. Het zijn geweldige mensen. Het zijn humanistische mensen.
0: Mm-hmm.
1: Humaan naar iedereen toe.
0: Mm-hmm.
1: Maar daar krijg je de hemel niet door.
0: Nee.
1: Je kunt de hemel niet verdienen. De hemel wordt ons geschonken op het geloof in Jezus Christus. Ja. Het is genade, het is een gift. Ja, ja. Het is gewoon gratis.
0: Wow.
1: Nederlanders houden van gratis. Het is gratis.
0: Ja.
1: Het is echt gratis.
0: Ja.
1: En dat maakt je zo blij. Mm. En als je weer op de tour zit van ik moet toch van alles doen en dit en dat. Nee.
0: Ja.
1: Dan heb je vreugde weg.
0: Ja.
1: Als je het moet verdienen, dat is de weg niet. Het is gratis en je mag het omarmen.
0: Ja.
1: Het is een te gekke, blijde evangelie.
0: Zo is
1: Jezus
0: het.
1: Houdt van ons.
0: Zo
1: en
0: is
1: hij
0: het.
1: Heeft alles wel gemaakt, zodat we tot de Vader kunnen komen. En Vader is een stapje hoger nog dan Jezus, hè?
0: Zo is het. Zo is het.
1: En, hij omsluit ons allemaal in zijn liefdearmen. Het is eigenlijk te gek om dit grote geschenk niet te aanvaarden.
0: Ja.
1: Terwijl de hemel op ons wacht.
0: Ja.
1: En anders...
0: Zouden we dat voorbij gaan?
1: Ja.
0: En zouden we dat geschenk missen?
1: Ja. Ja.
0: Want het gaat wel om leven en dood.
1: Waar kom je dan? Ja,
0: waar kom je dan? En ik moest denken aan Romeinen 3 vers 23, daar staat, want alle hebben we gezondigd, allemaal hebben we verkeerde dingen gedaan. En hebben we gewoon Gods nabijheid, zijn we kwijtgeraakt daardoor.
1: Ja, ja.
0: Omdat God is een heilig God ook. Ja. We hebben net gezegd dat God liefde is, maar hij is ook heilig en rechtvaardig. Dus hij kan niet omgaan met foute dingen. En daarom heeft hij Jezus gestuurd naar deze aarde om daarvoor te sterven, voor onze foute dingen. Dus als we Jezus omarmen, omarmen we eigenlijk God ook.
1: Ja.
0: Ja,
1: is alles weer goed?
0: Ja, is alles weer goed.
1: Dat is zo'n vredig gevoel in je hart. Alles is weer goed.
2: Ja. Mm. Ik moest zelf denken aan 2 Korinthe 5.
0: Ja.
2: Daar staat dus ook dat God ons... Want de liefde van Christus dringt ons. Mm. Dus ook weer de liefde van Christus. En dan staat er... Kijk hoor. En dit alles... Nou, dan gaat het over dat we... Als we in Christus zijn, een nieuwe schepping zijn.
0: Ja.
2: En dit alles is uit God die door Christus ons met zich verzoend heeft. En ons de bediening van verzoening gegeven heeft. Dus... God heeft de hele wereld met zich verzoend. Verzoend is misschien een beetje een ouderwets woord. Lina heeft het wel eens gezegd, denk ik. Of het is van een prediker die ik heb gehoord. Ik weet al wie het is. Ja, een prediker. En die zei, verzoenen is, God geeft ons weer een zoen.
1: Ja, ja.
2: We mogen weer bij hem komen. Want door de zonde, hè, daar is de scheiding gekomen. Maar hij heeft ons weer verzoend met hem. En die is aangeboden aan een ieder van ons. Aan de hele schepping, aan alle mensen. Alleen het is dat cadeau wat we uit moeten pakken. En sommigen die denken, ik doe het zelf wel door mijn goede werken.
0: Mm.
2: Want inderdaad, dat hoor ik heel vaak. Maar we leven natuurlijk in een wereld van prestatie.
1: Ja.
2: Of als iets gratis is, dan zijn we nog achterdochtig. Zit er niet nog een addertje onder het gras?
1: Mm-hmm.
2: Moeten we toch niet nog wat doen? Maar Gods... Koninkrijk is het tegenovergestelde van het koninkrijk hier op aarde. En zijn wetten zijn het tegenovergestelde. Dus we moeten gewoon leren dat we geen enkele eer gaat naar ons. Het is alleen maar hij die het doet. Ja. En dat het in genade... Hè, vroeger gingen mijn broers gingen we wel eens kietelen. En dan lag ik op de grond en dan zei ik genade, genade. En dan stopten ze. We kenden in die zin het woord genade. Maar Gods genade die gaat veel verder. En,
0: zo is dat. Is zo is dat, Yvonne.
3: Maar je moet het wel roepen.
2: Ja, ja, ja. Klopt. Dat is toch,
0: Ja.
3: Ik ken dat spelletje ook.
2: Ja.
0: Het is een keuze, hè?
1: Ja.
0: Wij moeten kiezen of we dat geschenk willen aanvaarden.
2: Ja.
0: Want het is voor iedereen. Dat hadden we ook net gelezen. Hè? In Johannes 3 vers 16 is voor iedereen, voor de hele wereld. Voor ieder die dat geschenk wil aanvaarden.
1: Ja. Ja.
0: Voor die is het ook weggelegd. Dus ook wil ik ook gewoon zeggen tegen de luisteraar. Al denkt u misschien het is niet voor mij. Het is ook voor u.
1: Ja.
0: Het is ook voor u.
2: Ja.
0: Wat voor omstandigheid u ook leeft. Of wat ook in uw leven gebeurd is. Ja. Het is voor iedereen. Ieder die de naam des Heren aanroept. Zal gered worden.
2: Ja.
0: Dus roep de naam van Jezus aan. Ja. Wil ik ook meegeven.
2: Ja.
0: En ik heb ook opgeschreven. Liefde is nooit passief. Dus het vraagt van ons iets. En daarvan heb ik ook een mooi lied van Michael W. Smith. More power and more love.
1: Hmm.

0: Ja, we hebben net nagedacht over dat liefde een keuze is. En jij had net ook nog een voorbeeld van eigenlijk het huwelijk of van man en vrouw. Van, wil je daar misschien iets over zeggen? Van,
1: ja, want jij zei, ja. Het vraagt om een reactie.
0: Ja.
1: Ja. Liefde vraagt om een reactie. Ja, kijk, als je een steen lief hebt, ja, die reageert niet terug.
0: Nee, nee.
1: afgoden,
0: een beeld ook niet, hè?
1: Afgoden nee. Dus ook niet, die reageert niet terug. Ja. Maar God heeft een mens lief en dan vraagt hij reactie.
0: Mm.
1: En
0: wow.
1: God is ook een God van gevoel, van emoties. Alle emoties komen bij hem vandaan. Dus een mens is ook een mens van emoties. Wij mogen reageren op liefde en gevoel. En, ja.
0: Wow.
1: En dan zoenen we terug. God geeft ons een zoen, we zoenen terug.
2: Ja. Maar ook, denk ik, nog... de mooi, mens is de enige die echt een keuze kan maken.
1: Yes.
2: Want... Kijk, mensen kunnen nu zeggen, ja, maar dieren geven ook liefde. En dieren kunnen ook liefde ontvangen. Tot bepaalde hoogte. Maar wij hebben een geest. En de mens is de enige die een keuze... Mm. God heeft de mens een wilsbeschikking gegeven.
1: Amen.
2: En dieren hebben een instinct. En dat is het verschil. Daarom zijn we de kroon der schepping. Want dat noemde je al eerder.
0: Mooi.
2: En dan kunnen we Gods liefde beantwoorden. Anders had God ons robots gemaakt.
1: Ja.
2: Want hij wil juist uit onszelf... Kijk, je had kunnen denken... Oké, ik hou van de schepping. Ik wil dat ze me allemaal dienen. Dus ik stop iets in ze. Dat ze... Ja, meester. U bent mijn meester. Ik zeg wat, hè. Maar hij wil dat wij zelf reageren op zijn liefde vanuit ons hart.
1: Ja.
2: En dat vind ik zo bijzonder van onze God.
1: Ja.
2: Hij is geen... slavendrijver, hij is geen tuchtmeester, hij is een liefdevolle vader die zegt, kom maar bij mij, maar wil je niet? Het is jouw keus.
1: Ja.
2: Dus nu is de set aan ons, want hij heeft alles al gedaan. Jezus heeft zijn leven gegeven. En wat ik net las, ik nog in 2 Korinthe, en daar staat er ook aan het eind daarvan, laat u met God verzoenen.
0: Mm.
2: Dus ook daar is, laat u met God verzoenen. God heeft zich met ons verzoend, maar wij mogen antwoord daarop geven.
1: Ja, amen. Ja, dat is heerlijk, dat is waar.
2: Ja.
1: Daarom hebben wij die geest gekregen om te kiezen.
2: Ja. Ja.
1: Mijn poes, die heeft een trauma. En die, daar kun je voor bidden zoveel je wil. Maar zij kiest voor... Zij kan niet kiezen, maar haar lijf die... Ja. Haar lijf die zegt, ik heb een trauma, ga weg met al je aanhalingen. Dus, maar wij mensen, als wij een trauma hebben... dan kunnen we kiezen voor bevrijding. Omdat Jezus ons bevrijd heeft. En daar kun je voor kiezen.
2: Ja.
1: En dan word je vrij. Ja. Maar mijn poes kan daar niet voor kiezen. Dus nog steeds, ik heb wel voor haar gebeden... maar dat trauma blijft ze voor... Ze voelt dat in haar lijf en zo laat ze dat. Mm. Dus dat is het verschil tussen mens en dier. Mm. Een mens heeft een belangrijke voorsprong.
2: Ja.
1: Prachtige voorsprong. Ja.
2: Daarom zijn we ook de kroon der schepping worden genoemd.
1: Ja.
2: Wij zijn gemaakt naar Gods evenbeeld.
1: Ja,
2: niet de dieren, maar de mens.
1: Nee.
0: Ja.
1: Ja, de bloemen zijn het niet. Alleen de mens is het. Ja.
0: Zo is het.
1: Je kunt zoveel eren. Dan wordt de olifant geëerd. Dan wordt de auto geëerd. Houd toch op met het eren. We eren God.
2: Of de natuur.
1: Of de natuur.
2: Moeder aarde.
1: Moeder aarde, houd toch op.
0: Ja.
2: Tuurlijk, het is goed om...
1: een liefdevolle vader. Die verdient al onze eer.
0: Zo is het. Zo
2: het is goed om renmeester te zijn. Om goed voor de natuur te zorgen. Maar...
1: Ja.
2: Ze kunnen het ook te ver gaan en er een afgod van maken.
0: Hmm.
1: Ja.
2: En God is mijn enige God. Jezus Christus is mijn enige Heer en Verlosser.
1: Ja. Daar komen we uit voort, uit zijn woord. Daar hebben we op gereageerd.
2: Ja.
0: Zo is het. Zo is het.
1: Ja.
0: Gods woord is ook het antwoord. En we willen eventjes gaan naar Romeinen 5. Want en ieder die Jezus heeft aangenomen, die heeft... God ook liefde gegeven. En we zien in Romeinen 5 hoe dat in ons is gekomen. En dus de liefde van God is niet meer ver weg. Want veel mensen hebben zoiets van God is ver weg. Nee, God is dichtbij gekomen door zijn Zoon Jezus Christus. En hij heeft zijn liefde in ons hart uitgestort.
1: Ja.
0: En zou je dat misschien willen lezen? Dat Romeinen 5... Vanaf vers 1, tot met vers 5.
1: Wie?
0: Romeinen 5.
1: Ikke.
0: Ja, is goed.
1: Ja. Wij dan, gerechtvaardigden uit het geloof, hebben vrede met God door onze Heere Jezus Christus. Door wie wij ook de toegang hebben verkregen in het geloof tot deze genade. Waarin wij staan en roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods. En niet alleen hierin, maar we roemen ook in de verdrukkingen. Daar we weten dat de verdrukking volharding uitwerkt. En de volharding beproefdheid en de beproefdheid hoop. En de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze hart is uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. Zo zeker als Christus toen wij nog zwak waren, te zijnde tijd voor goddelozen is gestorven. Want niet licht zal iemand voor de rechtvaardige sterven, maar misschien heeft iemand nog de moed voor de goede te sterven. God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is.
0: Ja.
1: Halleluja.
0: En die laatste tekst, die hadden we al aangehaald eigenlijk. Maar hier in dit stuk zien we echt, Gods liefde is in ons hart uitgestort door de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Daarom kunnen we ook liefde tonen naar de ander toe. Anders hadden we geen enkele, ja, anders hadden we dat niet. Maar nu is Gods liefde is onderdeel van ons geworden, van onze nieuwe mens.
1: Ja.
0: En kunnen we die liefde ook weer uitspreiden naar anderen, naar de wereld om ons heen. Ja. Dan kunnen we een verschil maken. En ik geloof dat je ook nog een, Lina, nog een gedichtje hebt.
1: Ja, van Jaap Zijlstra.
0: Ja.
1: Die heeft ook over de liefde. Geef mij een klein begin. Geef mij een klein begin van liefde. Een stem die eenzaamheid over open zingt. Een hand die het glas van vreugde klinkt. Een hart dat klopt zijnt. Liefde, liefde, liefde. Woorden van zo gezegd, zo gedaan. Schouders die blijdschap aandragen. Voeten om vrolijk op pad te gaan. Ogen die niemand overvragen. Geef mij, o Heer, want liefhebben is mijn enige kans van bestaan.
0: Mooi. Wauw.
1: Ja.
0: Wat een mooi gedicht.
1: Mm.
0: We willen daar gelijk een lied op volgen. En daar willen we ons Gods aangezicht zoeken. En dat lied is van Paul Wilbur. En dat gaat Show Me Your Face, Lord.

0: Yes. We hebben net gehad over dat we liefde in ons hart moeten ontvangen. Of ontvangen hebben eigenlijk door de Heilige Geest. Maar ik vroeg me even af van Lina, hoe ontvang je eigenlijk de Heilige Geest? Beetje een moeilijke vraag misschien, maar...
1: Nou, op zijn woord, hij zegt het. Ja. En dan strek ik mij eruit. Zo, dan laat ik het binnenkomen. Hij zegt, ontvang mijn geest. Nou, kom maar, Heilige Geest, kom maar in mijn hart ook. Kom ook in mijn hart. Ik zie dat u het ook bij anderen doet. Ja. Kom ook in mijn hart. Dus het is op geloof, op zijn woord. Hij zegt het.
0: Geloof, hè?
1: Ja. Ja, op geloof ontvang je de liefde van God. En de vruchten van de geest begint met liefde. Daar kun je het aan merken. Blijdschap, vreugde, vrede. Ja. Vrede ook. Dat zijn de vruchten die erbij horen. Zo weet je dat je Gods geest ontvangt.
0: Amen.
1: Ja, want anders heb je een rotgeest soms. Als je een verkeerde geest ontvangt.
0: Ja.
1: Je moet de juiste geest hebben van Gods liefde. Ja. De vruchten zijn blijdschap, liefde en vrede. Ja.
2: En die zijn in jou als jij een keuze voor Jezus hebt gemaakt.
1: Halleluja.
2: Dat zit allemaal in onze geest. Ja. Want onze geest wordt wedergeboren. Ja. Die wordt als het ware wakker gemaakt.
0: Ja.
2: Dus dan hebben we één op één intieme relatie met Gods geest, met onze geest.
1: Ja.
2: En dan heb je ook nog zoiets als de geest op je, wat we lezen in Handelingen.
0: Ja, ja. Klopt.
2: En dat is dan, die komt op je extra nog om te bekrachtigen. Maar de geest van binnenuit, waaruit we in liefde kunnen wandelen, die is in jou. Als jij zegt, Heer Jezus, kom in mijn hart.
0: Zo is het.
2: Ik wil u als Heer maken en niet alleen maar... Zo van, ik geloof in u, maar wilt u mijn leven leiden? Wilt u het stuur overnemen van mijn
1: amen.
2: Leven?
0: Ja.
1: Dat is
2: dat
1: hem.
2: U mij helpt. Dat ik niet meer mijn eigen keuzes maak. Ja. Maar dat is een proces in het leren. Door het woord van God te bestuderen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar dat vind ik mooi uitgelegd. Dus eigenlijk de enige voorwaarde is dat we een keuze gemaakt hebben voor Jezus. En dat we ons hebben laten bekeren. En dat we gedoopt zijn met de Heilige Geest. En dat we gedoopt zijn in water. En dan komt Gods geest in ons wonen.
1: Ja, amen.
0: Wat is dat toch prachtig. En dat verandert
1: daarom
0: ons.
1: Daarom is het mooi om mens te zijn. Dat is mis... Daarom is het rijk om mens te zijn. Gewoon mens te zijn.
0: Ja.
1: God schiet mensen. En in het begin ging het allemaal fout. En Jezus heeft alles hersteld. Oh, halleluja.
0: Ja. Ja. Ik moet ook zo denken aan mijn eigen leven. Van toen ik Gods liefde in mijn hart heb ontvangen... heb ik ook vrede gekregen met mezelf. Niet vrede met God natuurlijk, maar ook vrede met jezelf.
1: Amen.
0: Moest ik zo aan denken.
1: Ja, ja.
0: Ik denk van, er is een leegte opgevuld in je hart.
1: Ja.
0: Door Gods liefde, denk ik.
1: Amen. Ja, dat is zo.
0: Ja,
2: En dan hoef je ook niet meer te vergelijken met anderen.
1: Nee.
2: Dat was heel vaak mijn valkuil.
3: Dit is Eemland 1.
4: Marnix Hampersen met het NOS-journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïnse president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan. Dat zei minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. In de Randstad ontstaan nieuwe voetbalcompetities voor veteranen. De clubs die zich aansluiten doen dat vanwege agressie op de velden bij amateurwedstrijden van de KNVB. De voetbalbond zegt het jammer te vinden omdat spelers zich zo terugtrekken in hun eigen bubbel. In de Duitse plaats Hietzakken is Prins Klaus herdacht. Hietzakken ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus Promenade, die in 2014 werd geopend door prinses Beatrix. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. In de Eredivisie hebben FC Groningen en FC Twente gelijk gespeeld. Het duel in Groningen eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Manik Sampersen met het NOS-journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Ze spraken over een Amerikaans plan om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze onder meer spraken met president Poetin. De Amerikanen zeggen dat ze zijn bemoedigd door de belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Details zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen in de tussentijd online les. De stemlokalen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn nog een uur open. Naar verwachting wordt de rechtsradicale partij Alternatieve für Deutschland de grootste. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waardoor de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In de Eredivisie heeft koploper AZ ook de vijfde wedstrijd gewonnen. En Heerenveen werd na een achterstand uiteindelijk met 2-3 gewonnen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk. Onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Koeman. Dat gebeurde niet eerder in een Eredivisiewedstrijd. Ook de wedstrijd Groningen tegen Twente eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Op tafel lag een plan van de VS om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Witkoff noemde na afloop belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze een ontmoeting hadden met onder meer president Poetin. Details over de gesprekken zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De Hogeschool Utrecht denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. In de tussentijd wordt online les gegeven. In de Duitse plaat Hietzakker is Prins Klaus herdacht. Hietzakker ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus promenade. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. De 15e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door de Belg Wout van Aert. Zijn landgenoot Thibaut Nijs had al vroeg de eindsprint ingezet, maar hij werd ingehaald door Van Aert. De etappe was flink ingekort vanwege de hitte in Andalusië. Met temperaturen rond de 40 graden was het de warmste dag tot nu toe in de Vuelta. In plaats van bijna 190 kilometer legden de renners vandaag ruim 110 kilometer af. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Welkom bij Radio Eemland 1. U kunt het komende uur gaan luisteren naar het programma Rejoice met non-stop christelijke muziek. Rejoice wordt elke zondagavond uitgezonden van 6 tot 7.

Hiermee zijn we aan het einde gekomen van Rejoice. Een programma van Radio Eemland 1. Met non-stop christelijke muziek. Bedankt voor het luisteren en veel zegen.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn, zoals verwacht, ruim gewonnen door de rechtsradicale AfD. De partij kreeg volgens exit polls zo'n 44% van de stemmen. Dat is niet genoeg voor een absolute meerderheid, maar dat kan nog veranderen. Van een van de partijen is het nog onzeker of die de kiesdrempel haalt. De CDU is bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt volgens de exit poll gehalveerd. De partij van bondskanselier Merz zou uitkomen op ruim 18% van de stemmen. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken verder van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis omdat ze onwel is geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup. Ook spreken artsen van een lichte uitdroging. Volgens het koningshuis maakt Margrethe het naar omstandigheden goed. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. En daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Grand Prix van Italië is gewonnen door de Italiaanse coureur Kimi Antonelli. Dat is extra bijzonder omdat hij vanaf de 19e plaats moest beginnen. En George Russell werd tweede, Max Verstappen werd derde. Door de overwinning loopt Antonelli verder uit op zijn concurrenten in de strijd om de wereldtitel. Dan het weer vanavond en vannacht. Veel bewolking, in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: U kunt gaan luisteren naar Los Klassiek. Een programma waarin u wordt meegenomen door de wereld van de klassieke muziek. Presentatie Henk de Graaf.

Dames en heren, goedenavond. Dit is het klassieke programma van Radio Eemland 1... waarin diverse componisten de muzikale revue passeren... en de techniek wordt verzorgd door Vakbras. In het komende uur laat ik u muziek van onder andere Bach, Edinson, Gluck, Chopin, Gounod, Rodrigo, Schubert en Bizet horen... Maar ik begin met de ouverture Donna Diana van de componist Resnicek.

Dit was om 7:08 in het programma Los Klassiek op Emeland 1. Muziek van de Tsjechische componist Resnicek, namelijk in de overture Donna Diana, en uitgevoerd door het Orchestre du Conservatoire de Paris onder leiding van de dirigent Albert Wolff. Dan gaan we nu naar muziek van Bach, namelijk uit de tweede suite Badinerie en vertolkt door het Stuttgarter Kammerorchester onder leiding van Karl Münchinger.

Badinerie, vertolkt door het Stuttgarter Kammerorkest onder leiding van Karl Münchinger. Dan staat nu op de lijst het Warschau Concerto van de componist Edinsel en vertolkt door de pianiste Christina Ortiz samen met het Royal Philharmonic Orchestra te Londen onder leiding van Motje Atsmon.

Dit was het Warschau Concerto van Edensel en gespeeld door de pianiste Christina Ortis samen met het Royal Philharmonic Orchestra onder leiding van Motje Atsmon. En ik kan u nog melden dat dit concerto is dus een eendelig pianoconcert, geschreven als belangrijk ingrediënt van de film Dangerous Moonlight uit 1941. Deze film werd later ook wel genoemd onder de titel Suicide Squadron. En het concert werd door de Britse componist Richard Edensel geschreven en georchestreerd door een andere Brit, namelijk Roy Douglas, wiens bijdrage aan dit stuk zelden wordt genoemd. We gaan door, dames en heren, met muziek van Gluck. En wel de aria Che Faro senza Euridice. En we horen hier Teresa Berganza, mezzosopraan, samen met het orchestra of de Royal Opera House, Covent Garden, onder leiding van Alexander Gibson.

Dit was Che Faro, Senza Euridice van de componist Gluck. En gezongen door Teresa Berganza, mezzosopraan. Samen met het orkest uit de Royal Opera House. Govan Garden onder leiding van Alexander Gibson. Het is nu precies 5 minuten voor 7:30 in het programma Los Klassiek. En de techniek wordt verzorgd door Varkenbrands.

En dit werk is ook voor piano van Chopin. We zijn nu aangekomen bij weer zangmuziek. En wel het Ave Maria van de componist Gounod. En het is eigenlijk van Bach, maar door Gounod ook herschreven. En het is een arrangement van Hazel. We horen hier de sopraan Kiri Tekanawa samen met het Mormon Tabernacle Choir en het Ute Symphony Orchestra onder leiding van Julius Rudel.

Chopin Grand Wals Brillante en uitgevoerd door het National Philharmonic Orchestra onder leiding van Richard Bonin.

Prachtige muziek van de componisten Bach en Gounod in een arrangement van Hazel, het Ave Maria, gezongen door de sopraan Kiri Te Kanawa samen met het Utrecht Symphony Orchestra onder leiding van Julius Roedel. Dan staat nu op de lijst muziek van de componist Rodrigo, Spaans componist. En we gaan luisteren naar gitaarmuziek, het adagio uit het Aranjuez Concerto. En we horen hier de Eduardo Fernandez op gitaar samen met het Engels Chamber Orchestra onder leiding van Mitchell Gomez Martinez.

Dit was het Adagio uit het Aranjuez Concerto van de Spaanse componist Joaquín Rodrigo. En uitgevoerd door de gitarist Eduardo Fernandez samen met het Engels Chamber Orchestra onder leiding van de dirigent Mitchell Gomez Martinez. En u kan u nog melden dat op 3-jarige leeftijd werd deze Spaanse componist Rodrigo blind. Hij studeerde muziekgeschiedenis en compositie in Parijs, onder andere bij Paul Dukas. Tijdens het componeren werd Rodrigo bijgestaan door een kopiist die het Braille-notenschrift omzette in normaal schrift of andersom. En hij werd beïnvloed door landgenoot Manuel de Falla, de Italiaanse Scarlatti, de impressionisten Ravel en Debussy en de nationale muziek uit Spanje. Dit gitaarconcert behoort ongetwijfeld tot de hoogtepunten uit de klassieke muziek van de 20e eeuw. En vooral dit Adagio is wereldberoemd geworden en het deel wordt vaak gebruikt als achtergrondmuziek voor documentaires en filmmuziek. Dan zijn we nu aangekomen bij Schubert in zijn Moment Musical nummer 3.

Moment Musical, nummer 3 van de componist Franz Schubert. En gespeeld door de pianist Rado Lupu. Vorig uur gaan wij nog luisteren naar het beroemde werk van Sibelius, Finlandia. En uitgevoerd door het Philharmonia Orchestra te Londen. Onder leiding van de componist en pianist Vladimir Askenazy.

Dit was het beroemde Finlandia, opus 26, nummer 7 van de componist Jean Sibelius. Het is een symfonisch gedicht en Sibelius schreef de eerste versie in 1899... ten behoeve van een 3 dagen durende viering ter ondersteuning van de demonstratie die opkwam voor de persvrijheid. En ik kan u ook nog melden dat een aantal christelijke liederen met zowel Engelse als Nederlandse tekst is op de melodie van deze hymne in dit symfonisch gedicht, waarop bij het bekende opwekkingslied Ik bouw op u wel het bekendste is. Om 8 uur krijgen we het NOS-journaal en daarna komen we terug met de 2e uur van Los Klassiek. MUZIEK

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de rechtsradicale AfD zoals verwacht de grootste geworden. De partij kreeg volgens prognoses zo'n 44% van de stemmen. Afhankelijk van de uitslag kan de AfD nog de absolute meerderheid krijgen. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extreem rechts, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De christendemocratische CDU is in de deelstaat meer dan gehalveerd en komt uit op zo'n 18%. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis nadat ze onwel was geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup. Ook spreken artsen van een lichte uitdroging. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. Daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. In de Eredivisie heeft Fortuna Sittard de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag gewonnen. Het werd 2-3, onder meer dankzij 2 doelpunten van Ihattaren. Koploper AZ won ook met 2-3, uit bij Heerenveen. AZ blijft daardoor ongeslagen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk, onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Koeman. Dat gebeurde niet eerder in een Eredivisiewedstrijd. Ook FC Groningen tegen FC Twente eindigde in 2-2. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: U kunt gaan luisteren naar Los Klassiek. Een programma waarin u wordt meegenomen door de wereld van de klassieke muziek. Presentatie Henk de Graaf.

Dames en heren, goedenavond. Welkom terug bij het programma Los Klassiek op Eemland 1. Waarin diverse componisten de muzikale revue passeren. En in het tweede uur kunt u muziek verwachten van onder andere Tchaikovsky, Dvořák, Grieg, Litov, Satie, Saint-Saëns en Gounod. Maar we beginnen met de bekende overture Dichter und Bauer van de componist Soupé.

Frans van Soupé in zijn overture Dichter Ontbouwer en gespeeld door het Orchestre Symphonique de Montréal onder leiding van Charles Dutoit. Als tweede werk in dit uur in Los Klassiek op Nederland 1 gaan we nu naar de Russische componist Tchaikovsky. En we gaan luisteren naar een scène uit het beroemde Zwanenmeer, uitgevoerd door de Israel Philharmonic Orchestra onder leiding van Zubin Mehta.

Dit was de componist Tchaikovsky in een scène uit het Zwanenmeer en vertolkt door het Israël Philharmonic Orchestra onder leiding van Subin Mehta. Dan reizen we nu af naar Frankrijk, namelijk de componist Georges Bizet. En we gaan luisteren naar een duet uit de Parelvissers. We horen hier Luciano Pavarotti en Nikolai Giorov samen met het National Philharmonic Orchestra onder leiding van Robin Stapleton.

Dit was muziek van Bizet, namelijk het duet uit de Parelvissers en gezongen door Luciano Pavarotti en Nikolai Giorov samen met het National Philharmonic Orchestra onder leiding van de dirigent Robert Stapleton. Dan gaan we nu naar muziek van de Tsjechische componist Dvořák, namelijk in de Slavische dans nummer 1 op 46. En uitgevoerd door de Royal Philharmonic Orchestra te Londen onder leiding van de Hongaarse dirigent Antal Doráty.

Je hoorde het Royal Philharmonic Orchestra te Londen in de Slavische Dans, nummer 1 op het 46 van Dvořák, onder leiding van de beroemde dirigent Antal Doráty. En Antal Doráty dirigeerde beroemde orkesten over de hele wereld, waaronder het Rotterdams Philharmonisch Orkest, waar uw presentator ook diverse keer met hem heeft geconcerteerd in beroemde stukken als de 40e symfonie van Mozart en Ein Heldenleben van Richard Strauss. Het volgende stuk is van Grieg. Prachtig ingetogen stuk, Morgenstimmung. En we horen hier de Wiener Philharmoniker onder leiding van de legendarische Herbert von Karajan.

Muziek van de componist Edward Grieg, Noors componist, in zijn Morgenstimmung uit de Peer Gynt-suite en uitgevoerd door de Wiener Philharmoniker onder leiding van de legendarische dirigent Herbert von Karajan. Dames en heren, goede avond. U hebt afgestemd op Los Klassiek op Radio Eemland 1 en de techniek wordt verzorgd door Vakbras.

Het was het scherzo van de componist Lee Tolf en gespeeld door de fantastische pianiste Christina Ortiz, die u al ook eerder in dit programma hoorde in muziek van Edensel met het Warschau Concerto. En ook met hetzelfde orkest, Royal Philharmonic Orchestra, onder leiding van Motje Atsmon. Dan gaan we nu luisteren naar koormuziek en wel het soldatenkoor uit Faust van Gounod. En we horen hier de Ambrosian Opera Chorus samen met het London Symphony Orchestra onder leiding van Richard Bonin.

Soldatenkoor uit het Faust van de componist Gounod. En we hoorden hier de Ambrosian Opera Chorus samen met het London Symphony Orchestra onder leiding van Richard Bonin. Tot slot van het programma Los Klassiek laat ik u horen muziek van Bach, namelijk zijn staccato, toccata moet ik zeggen, en fuga in D, BWV 565. En we horen hier Peter Herford op het orgel van de St. Albans Cathedral. En ik kan ook nog even vermelden dat hij werd vooral bekend als vertolker van het volledige orgel van Bach, met opname op Decca en voor de BBC Radio 3. Hij speelde ook veel muziek uit de romantiek, waarbij hij veel aandacht betoonde voor het stilistische detail. Zijn vertolkingen staan bekend om de klare articulatie, de expressiviteit en de tempovastheid. Tot zijn opname behoren ook de 6 orgelconcerten op 7 van Händel met het Concertgebouw Kamerorkest.

Toccata en Fuga in D mineur BWV 565 van Johann Sebastian Bach. Uitgevoerd op het orgel van de St. Albans Cathedral in Zuidwest-Engeland is dat. Door Peter Herford, die verschillende eredoctoraten ontving. En was sinds 2006 een honorary fellow van de Jesus College in de Universiteit van Cambridge. En kreeg een Order of the British Empire. Vanaf 2008 had hij de ziekte van Alzheimer, waardoor hij in 2009 zijn concertactiviteiten beëindigde. Hij overleed op 88-jarige leeftijd in 2019. Fantastisch organist. Dames en heren, om 9 uur verwachten we het NOS-journaal. Samenstelling HDG, techniek Vakenbrals, productie Eemland 1. Dit is Henk de Graaf voor Radio Eemland 1. Ik wens u een prettige avond en tot de volgende keer. Goedenavond.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen met overmacht gewonnen. Volgens de exit polls kreeg de AfD zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij dat moet accepteren. De opkomst in Sachsen-Anhalt was zo'n 78% en dat is het hoogste percentage sinds de Duitse hereniging in 1990. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen in de tussentijd online les. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Wel vond de politie een boomhut. Die is nog niet doorzocht omdat daar speciale eenheden voor nodig zijn. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er meerdere sabotageacties in de deelstaten Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg. In de woning van de 48-jarige verdachte zijn explosieven gevonden. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Bij het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen van vandaag met overmacht gewonnen. Volgens de exitpolls kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij daarmee moet omgaan. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties bij energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is 1.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is stilgelegd. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

What a day for a daydream. What a day for a daydreaming boy.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. 5 mensen zijn overleden, een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is voorlopig stilgelegd. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de veiligheidsdiensten aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Lijsttrekker Sigmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beeindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte stelt in een brief dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, het is bewolkt en er valt lokaal een bui. Het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken en dan wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht. 100% non-stop.

0: Dit is Eemland 1 Muzieknacht.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum in Amsterdam en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking vannacht en er kan af en toe een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het dan zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht, non-stop muziek via je favoriete streekradio.

Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt.